me, kiss me. I haven't got the heart to fight.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde, nochtans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
2: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
3: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
2: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren. Met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
2: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor 3e in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat lichte regen en 13 graden.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
10: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
11: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
12: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
10: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
11: Niks van, we zitten al met een vervanging.
10: Nee, scheetje, wie?
11: De Stefan.
13: Die een enige gesprongen op onze diet.
10: Huh?
13: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
11: Leo!
13: Afronden.
11: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
9: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
14: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
15: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè.
14: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
15: Oh, dat kan niet beter.
14: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
17: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
0: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Zeg
6: maar
7: één.
1: Wat is er,
7: Jos? Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
7: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeibelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
10: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
11: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
10: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
12: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
10: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
13: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En er zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
10: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
6: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
14: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
15: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
17: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
18: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
17: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
18: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
17: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
18: Ja,
19: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
20: Dag Robeer, storen we niet?
21: Nee, kom binnen.
20: Onze kleine is er ook bij.
21: Hallo.
20: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
21: Allee, maar dat past toch nog?
20: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
21: 1924 euro.
22: Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
21: Geniet er maar van, jongen.
23: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Aha. Minerva.
0: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
25: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.

0: do. De alledaagse dingen van het leven. Je moet er maar tevreden mee zijn in van die geopolitieke woelige tijden, heet dat dan. Wat staat er ons nog allemaal te wachten? Wel, de komende 2 uur lang. Goedemorgen Antwerpen, bij Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Phil van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: De beest is...

We zullen ons van sommige zaken maar niet te veel aantrekken, zeker. Je kan er wakker van liggen en de enige die daar beter van wordt, dat zijn dokters en apothekers om u te kalmeren. Ja, wij gaan door. Tot 10 uur is dit Goedemorgen Antwerpen. Muziek en informatie in zijn dagelijkse vorm. We doen het hier 7 dagen op 7. En als je dan toch wakker ligt van allerlei wereldproblemen, weet je wat? Neem een Marconi-toestel en begin een signaal uit te zenden. SOS.

0: Mica. Minerva.
1: Do it yourself. Do it yourself.

nu de herfst definitief zowat in het land is, kan het hier en daar al wat als kouder worden in de ochtend. Maar ochtendnevel, mist en dat soort dingen, dat hoort erbij. En dan worden de nachten ook veel helderder, hè. Gary Hegger, die wist dat. On a Night of a Thousand Stars. En daarvoor ook ene Hell March. Ik ga zo dadelijk eens kijken wat er in mijn informatietrommeltje gebleven is. Maar eerst deze madame, die tegenwoordig wekelijks in onze uitzendingen zit. Dolly natuurlijk.

Sasha en Dave, zijn het je ogen? Ze haalden de oorspronkelijke versie bij ene Koos Alberts, maar ook Danny Vera heeft daar een hele mooie versie van gemaakt. Tijd voor wat informatie, dat zei ik, dat doen we graag in dit eerste deel. En we hebben het over het Poldermuseum in Lilo. Dat is nog tot 1 november alle zon- en feestdagen geopend, van 13 tot 18 uur. Groepen kunnen er ook een bezoek boeken natuurlijk. Daarvoor moet je even dit nummer bellen, 0485 61 48 42. Of stuur een mail naar boekingenpoldermuseum@gmail.com. En wat vind je er? Uiteraard het bokrijk van Antwerpen, zeg maar. Authentieke voorwerpen, winkeltjes, herbergen en woonkamers uit de tijd van toen. En vooral uit de sfeer van de Antwerpse polders. Het fort van Lilo en het Poldermuseum is dus ook te bereiken met de waterbus. Heel makkelijk hier in Antwerpen. En voor meer informatie ga een kijkje nemen op de website www.poldermuseum-lilo.be.

0: Antwerpen.
1: De Van Hunsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Hey, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber. Luister eens even.
4: Okay.
3: Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Drie klassiekers op een rij op deze dinsdagochtend. Del Shannon, Don Gibson en Bobby Solo. En wat hebben wij van Radio Minerva nog allemaal in petto? Ach, de komende weken en maanden zal het voor u allemaal heel erg duidelijk worden. Donderdagmiddag kan je in elk geval altijd komen mee bingo spelen. Daarover straks nog wat informatie. De voorbije week, en ook deze week nog een klein beetje, gaat het over, of liever gezegd, tegen pesten. Zowel bij jongeren als volwassenen, want ook die worden wel eens gepest. Laurie Morgan heeft dan ook de juiste vraag. What part of no don't you understand?

Heerlijke muziek van deze originals, The Shadows, Team of Young Lovers. Voor Franse muziek moeten we vandaag bij meneer Saint-Milvold zijn. Zelfs in de jaren 80, zeg maar de herfst van zijn carrière, was hij nog mateloos populair. Gilbert Bécaud.

Goeie vraag aan het begin van het programma al is gesteld. Why, in godsnaam, waarom? Anthony Newley. En daarvoor dus Frans Bauer. Die is helemaal in zijn sas. Het gaat goed met zijn kleinzoon Jan Junior. Het gaat goed met Frans en Maris. Het gaat goed met de kinderen. En op televisie mateloos populair. Bauertje, samen met Billy Dance en de Afro Brothers. Hun nieuwe versie van Heb je even voor mij. Meer tijd straks na negenen, maar eerst nog Sam en Dave.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard me sloeven. De Kachu plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
3: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: En joh, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
10: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
9: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst, zegt onderzoeksjournalist Joppen Uits.
11: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
9: Het parket voert intussen een onderzoek naar het platform. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Aksana Dalle.
12: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
9: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. De co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig en fris.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
18: Die een enige sprongen op onze diet.
15: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
18: Afrond.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03 304 24 52 42 of via ewt.be.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
21: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
20: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
21: Oh, ik kan. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
20: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
21: Oh, dat kan niet beter.
20: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
22: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci Immobiep.
25: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
26: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
27: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
26: Willem, op dinsdagmorgen, dat is zoals een bolletje melk in je koffie. Ja.
7: Radio Minerva.
28: Herinner u zich deze dag?

0: Mensen, u kan niet geloven hoe blij ik ben dat ik ze eindelijk uit de kast mag halen. Onze jaarlijkse plaat en afspraak met Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, na nog een laatste opstootje begin vorige week is het nu wel stilaan afgelopen zeker. Ik zie de temperatuur gestaag zakken, ook de minima s'nachts die dalen naar aanvaardbare en beslaapbare temperaturen. Geloof mij, van de frissigheid, daar kan je van in slaap vallen, van de warmte, dat is een ander paar mouwen. Welkom bij dit tweede deel, dinsdagochtend. Goedemorgen Antwerpen, het is een recept van Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen.
3: Alle senioren willen hem horen.
4: Goedemorgen Antwerpen.

ze zich helemaal in haar sas. En Yannick Bovy met een nummer dat kwam uit het collectief geheugen, zeg maar, van de Evergreens wereld. If I Can Dream. Velen onder jullie zullen het ook kennen van Elvis Presley. En als je de naam van de King uitspreekt, dan zullen we de meester er zelf eens bij halen zien.

Deze stond opnieuw bovenaan de top 1000 afgelopen zomer in augustus in de feesttent. Herinnert u zich dat nog? Ja. Look around and you'll find me there. En zo net ook O.C. Smith. Er is al zoveel gezegd en gedaan. Misschien voorbije week ook over Mighty Sparrow. Die man overleed helaas ook een beetje te jong. En die zou je moeten kennen van deze week.

0: Antwerpen.
1: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
6: Yeah!
5: Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

De 70s en de 80s broedelijk naast elkaar. Toen er van het diva-gehalte van Céline Dion nog niet echt sprake was. Ne partez pas sans moi, waarmee ze het Eurovisie Songfestival won. En toen is de trein aan het bollen gegaan natuurlijk. Tijd dat we eens wat instrumentale dingen bijhalen. Een accordeontje bijvoorbeeld met Christa Benke.

Hij zingt het zelf, dus we moeten hem wel geloven. De voorbije weken verschenen er opnieuw berichten dat het goed gaat met Johan Verminne. Gelukkig maar weer. Toch wel een beetje de oervader van het Vlaamse volk en het betere levensliedje zeker. Hè? Ik voel me goed.

0: is altijd maar opschuiven. Ja, morgen zit hier Jan de Palmenaire. Dan is het woensdagochtend. Donderdag zit Katja hier. En vrijdag is er Danny. Ja, alle dagen kan je manana manana zeggen. De George Baker Selection. Nog snel, voor we richting 10 uur hollen en de Minerva Service aan onze voordeur klopt. Nog eens een keer, The Man in Black.
1: Volgens mij drinkt Willem te veel koffie met melk.

Voilà, en eruit gaan we zo dadelijk met een stukje blues. Op zijn best. I've been down to Texas heb ik nog klaarstaan. Einde van deze dinsdagochtend aflevering. Ik ben er graag vrijdag weer tussen 8 en 10, maar dan wel 's avonds. En daarin een nieuw verhaal op Sterk Water. Levensechte verhalen uit de muziekgeschiedenis. Je hoort ze hier op vrijdagavond. Veel plezier nog met de Minerva Service en hou je wel in Minerva-vel.

0: torn down Houston, Dallas, Austin, San Antonio.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
2: Just Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
5: Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. ALN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. Slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent. Maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
5: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen, want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
7: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden een project gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
5: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. Daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Nieuwe schoenen kopen, Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
11: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
12: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
11: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
12: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
11: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
16: De Robert? Wie is dat?
15: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
16: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
15: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
16: Zwaasdingen?
15: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
16: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
15: Robert de expert. 0 draaien. 226, 93, 93.
16: Welk bedrag had hij nog gedacht?
15: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer uit Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer dagen binnenbrengen. Portemonnees, sleutelhangers, schoenmoeders, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.

0: ik mijn
1: een hele goede morgen van harte toegewenst op deze dinsdag. De eerste dinsdag, zeker, hè? Van de maand oktober, jawel. Buiten is het naar mist of nevel in ieder geval. Er zijn plotsen waar je met een auto heel goed moet toepassen. Want je ziet nu wel. Herfst. Met andere woorden. Welkom bij de Minerva Service speciale programma. Waarin de leden kunnen gebruik maken van onze service. Er iets aan te bieden. Te koop of op zoek. Te zijn naar iets. Wil je iets weggeven? Dat kan allemaal. We moeten doen als je liet ze. Dan kunnen we bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
2: Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
1: En op de 17 27 zit zinnen de 60 30 Gerda. Online kan ook. Minerva Service at radiominerva.be. In ieder geval, wilde telefoneren of online, vergeet niet uw lidmaatschapsnummer. God, wat een woord. Uw lidnummer op te geven en natuurlijk uw telefoon- of gsm-nummer. Voilà. Meneer Marabelle is er ook bij. Jij hebt eigen laten scheuren. Ja. Want de bolletjes hier in het mandje, ja, die zijn van Gerda. Merci, Gerda. Ja, ja. En het zijn er lekkers.
3: Maar,
1: ja.
3: Maar er staat nu een busje even van dat je iets kunt schenken aan Minerva. Een collecte busje. Mannetjes, geef dat goed, collega's. Als je een bolletje pakt, steek er 5-6 eurocent in.
1: Ja, en doe brengt het allemaal naar de Jan van Dam.
3: Nee.
1: Je hebt hem al horen lachen, hè? Ja. Hij zegt, hé, onze Jan van Dam, goeiemorgen.
3: Zeg je die, goeiemorgen. Ja, ja, we zitten nu een beetje in de herfst, alhoewel. Het is toch goed weer geweest, hè, maat?
1: Ja, absoluut.
3: Oh, dat was echt goed, hè, jong.
1: Gisteren namiddag was het echt zalig.
3: Zomerse temperaturen. Voor mij mag het zo blaven tot mijn nieuwjaar.
1: Maar ja, het zal niet zijn, want vanaf een donderdag werd het
3: Ja, het wordt wat frisser. Maar ja, dat pakken we dan maar bij.
1: Dat
3: hè.
1: Pakken we erbij, hè. Maar ja. Zeker. Welkom, lieve mensen. Van koud naar warm, zeg. Haha.

0: Ja, warme muziek, hè.
1: Ah, ja, daar is het natuurlijk nog beter weer, denk ik, hè.
0: Ja. On the beach at Waikiki met de Aloha... wacht even.
1: Aloha Beach Orchestra.
0: De Aloha Beach Orchestra.
1: Voilà.
0: Juist. En op de hoes, oh, dames, met strooien rokjes en bloemenkransen. Ja, jongens.
1: Ah, een dag kan niet meer stuk, hè?
0: Maar een dag kan niet meer kapot.
1: Dus, dat is allemaal muziek Honolulu.
0: Van Honolulu.
1: Honolulu, ja.
0: Ja. En waar maai je uit en dan zo het blik.
1: Ja. Toen hangt dat aan de boemen, hè?
0: Dat hangt dat aan de boemen, ja. De, niet de blikjes, hè? Nee, dat is geen een boem, hè?
1: Nee. Wat is dat dan?
0: Dat komt door het grond, hè.
1: De ananas?
0: De ananas, ja.
1: Ja, serieus?
0: Dat is geen een boom, zo.
1: Och, sorry, dan ben ik achter, jong.
0: Ja, maar fijn, ik ben ook nog nooit door geweest.
1: Ik ook niet. Spatig genoeg niet, hè.
0: Nee, dat is waar. Allee, verhoord, we beginnen daarom. Te koop een GPS. Een TomTom Start 50. Te koop. En diezelfde aanbieding groot. Is af te halen jewel cases en dvd doos in totaal 65 stuks. Dus te koop een GPS TomTom Start 50, een volledige set, hè? Ja. En gratis jewel cases en dvd dozen totaal 65 stuks. Je kunt er terecht op de 0499 71 93 48, ofwel op de 03 230 15 98. Voilà.
1: Te koop een zwart metalen stapelbed met lattenbodem, een bokspring voor één persoon in leer en de kleur is taupe. Een koperen eenpersoonsbed met lattenbodem, verstelbaar aan hoofd en voeten. Een mobiel elektrisch vuurtje met twee staanden. En sfeerlicht met sierblokjes. Amai, zeg, dat is knap, hè. Twee namaak kerstbomen. De hoogte is 1,58 meter en de doorsnede 1 meter. Met voeten, dus twee namaak kerstbomen met voet. En de dennetakjes kunnen ingehakt, worden ingehakt. Kunt u eraf halen en terug inhaken. Dus
0: dat is gemakkelijk voor
1: in te pakken.
0: Ja.
1: Dus voor al die spullen, zijn er geïnteresseerd in één van die zaken, dat kan ook uiteraard. Je moet wel bellen naar 0495 80 72 28. 0495 80 72 28.

0: High Society Calypso, ja. dat komt toch uit die film High Society, hè?
1: Ik zou het niet weten.
0: Met Bing Crosby en Grace Kelly, Frank Sinatra.
1: Zou kunnen.
0: Ja, ik denk dat toch.
1: Dat zijn ook speciale kringen, hè? De High Society.
0: De High Society.
1: Ik voel me daar niet thuis.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik heb er nooit ingezeten, maar ik zou het niet
0: weten. Nee, ik vind het ook raar.
1: Nee. Dan heb ik nog een vraagje daarna.
0: Ja.
1: Dat was Louis Armstrong.
0: Louis Armstrong, ja.
1: Dan zeggen ze Louis. Maar ja. Tegen Louis Prima zeggen ze niet Louis Prima.
0: Nee, dat is juist
1: het
0: Louis
1: hetzelfde
0: Prima.
1: Geschreven.
0: Ja, dat is raar, hè?
1: Dat is raar. De ene is Louis Armstrong en de andere is Louis Prima.
0: Ja.
1: Dat is hetzelfde geschreven, hè?
0: Ja, dat is... Gaat toch vertikken het op werk, mannen.
1: Ja, je denkt, nou, dat zie je wel, hè?
0: Ja, geduwd. Af en toe denk ik wel eens nou.
1: Dat gaat nog juist één keer per dag. Lukt dat nog juist?
0: Dat meer is genoeg, jongen.
1: Nou, denk ik.
0: Te koop ondergoed voor mannen met incontinentie. Oh, erg, joh. Dat is echt dat dit is. Ondergoed voor mannen met incontinentie. De maat is medium. Die is nog nieuw. Nog in de verpakking. En het merk is Tena. Ja. En dan ook nog verschillende leren damesjassen. Medium en large. Dus voor dat incontinentie ondergoed voor mannen. En die verschillende leren damesjassen. Daar kun je voor terecht.

0: jongens, jongens.
1: Ja, dat is in de spot. Nog niet gehoord?
0: Nee, hè.
1: I put my doggy in a sloggy.
0: Nooit van.
2: Ja, onder goot dat veranderd ook, hè.
1: Ja, ja, ja.
2: Vroeger hadden dat de vrouwen een snelzakker.
1: Wat is dat nou weer?
2: Ken je dat niet?
1: Nee, nee.
2: Dat is eigenlijk gewoon een doek, hè.
1: Een pisdoek?
2: Ja. En was dat gemakkelijk, en dan moesten die broek niet op beneden doen, hè. Dan noemden ze een snelzakker.
1: Die plaste door die doek?
2: Ja, nee, dat... Die een doek een beetje opzij en een snelzaker, hè?
1: Daar heb ik daar nooit van gehoord.
2: Nee, no.
1: Maar dat is toch oud, hè, maat?
2: Dat is zo oud als de stroom.
1: Dat zal wel zijn, hè, een snelzaker. Zeg, dat heb ik nog nooit gehoord, zeg. Nee, dat is weer iets dat ik bijgeleerd heb.
2: Ja, wat is het raar, maar het heeft al.
1: Allee, voor wat, als je het zegt, hè. Te koop, roei damesblokken van Brigitte Ravel. De maat is 38 en die zijn geschikt voor mensen met rugklachten. En bovendien, ze zijn nief. Dus voor die roeidamesblokken of klompen, kun je bellen, hè?
2: Ja.
1: Kun je bellen, hè, naar 0498 38 32 29. 0498 38 32 29.

0: Pauline Shepherd was daarmee. No, not much. Zinne kwam hier te juist met een uitleg van Louis Armstrong.
1: Ja.
0: En Louis Prima. En dat is eigenlijk onnemelijk, omdat Armstrong, dat woord, begint met een klinker.
1: Ah ja, ja, dat klopt.
0: En dan is het Louis Armstrong en is Louis Armstrong gemakkelijker om te zeggen.
1: Dat soort een in te plakken. Zo.
0: Ja, Louis Prima is misschien moeilijk.
1: Dat is
0: ja,
1: moeilijk. Dat zou kunnen, ja. Dat de reden is, want ik heb het nooit geweten. Hè. Louis is Louis, hè. Maar ja.
0: Louis is Louis, hè.
1: En Louisa is Louisa, hè.
0: Ja. Dus, ja, voilà.
1: Je moet tegenwoordig oppassen.
0: Dus ik weet niet of dat het evangelie is, hetgeen dat Sine beweert. Want dat is een onheimelijk.
1: Dat zou heel goed kunnen, dat, ja, dat de reden is. Dat is toch een slimme, die Sine, hè?
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Oh, moet jij die kunnen op de kop tikken, jongen?
0: Jongen, daar lumpen gaat dat. Lumpen gaat dat. Ik dan, hè. Ik lumpen.
1: Serieus, jongen?

0: On the Sunny Side of the Street. Dat was Johnny Tillotson.
1: Ja, dan gaat de deze met dat weer niet veel van zien, hè?
0: Nee, misschien straks het mist weer misschien wel, hè?
1: Maar voor de rest, nee.
0: Ja, ja, ja. Bon, goed, we nemen een keer iemand pollen. Ah, ja, ja. Bestaat erop. Ah, ja. Te koop. Twee goed verzorgde kassen om dvd's of cd's in op te bergen.
1: Ah ja.
0: Eén is kleur middenaak en de andere donkere aak. Niks beschadigd zo goed als morgen zijn. Afmetingen 98 hoog op 40 op 25. Moet weg wegens plaatsgebrek. Voilà.
1: Is dat met of zonder cd's?
0: Dat zal met zonder zijn.
1: Ah. Kan zijn dat die nog volstaken, hè?
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, hè.
0: Dan ook nog twee goed onderhouden kerkstolen zijn foto's bij. Dat zijn inderdaad kerkstolen met nog een retenzitting zo, hè?
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dan ook nog een papierversnipperaar. Ook zo goed als neef. Dus, voor die dvd of cd-kasten, die twee kerkstolen en die papierversnipperen, dat kun je verterecht. Op twee nummers zijn de ofwel de 0486 34 11 12 oftewel de 0473 87 05 73. Voilà.
1: Ik had zo'n goed gevoel bij die kerkstolen vroeger.
0: Ja, ja, dat is
1: riet, je moest dan als kind droeg een korte broek en je moest met je knieën op de riet zitvlak gewoon zitten. Plaatsnemen.
0: Ja, ja,
1: en dat
0: ja.
1: is hier nog een daad.
0: Dat ja, en daar stonden die tekening van dat riet in je knieën of in je gat.
1: Of er was soms een iets afgebroken, dat er een stuk nog zat. Dat denk ik, dat kwam echt soms hard om.
0: Ja, ja, ja, dat is juist, dat is juist.
1: Met je korte broek en dan met je blote knieën op zo'n rieten stoel.
0: Ja, ja, ja, dat is waar.
1: Dat was een beetje een marteling.
0: Ja, ja. Ja, ja, verhalig te worden moet een beetje af zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Oh, voilà, dat is voor de zonde te beladen, zei Sine. Ja, ja, ja, dat worden...
0: Dus die is geen een straffere zonde.
1: Ja, dat hebben natuurlijk de huidige generaties hebben dat niet meegemaakt.
0: Nee, die hebben dat niet meegemaakt.
1: Ik heb er ook gezeten, ze hebben zo'n stoel. Zin,
0: oh, ja, ja, ja.
1: Nu gaan de mensen allemaal zitten in de kerk, maar vroeger was dat dus niet. Hè.
0: Nee, dat was
1: op de knieën of recht staan.
0: Alleen bij de preek...
1: Dan mocht, ja.
0: Dan mocht je zitten.
1: Dan moesten we stoel soms omdraaien, want die preekstoel stond...
0: Ja, ja, dan was het weer... Ja, god,
1: je stond in het midden van de kerk en dan moesten die stoel omdraaien.
0: Ja, dat was weer lawaai in de kerk.
1: Oh, die stoelen. Ja, ja, jongen.
0: Dat was vreugde zo.
1: Dat was vreugde zo, ja, ja.
0: Juist,
1: ja. Goed, wat heb ik te koop? 24 stuks geslepen witte glazen voor aperitief, voor rode wijn, witte wijn enzovoort. Je kunt er voor bellen. Naar 0486. 55 80 92 0486 55 80 92.

0: Joan Regan, surprising. Ja. Te koop een fietsdrager. Voor twee fietsen ook een trekhok en het merk is Hawk. Ja. En te koop ook een digitale caravanweger van het merk White. En gratis een antieke hutkoffer. In metaal, in de kleur is groen. Dus even herhalen. Te koop een fietsdrager voor twee fietsen op een trekhok van het merk Hawk. En een digitale caravanweger van het merk White. En gratis voor niks een antieke hutkoffer in metaal en de kleur is groen. 0484-63-19-29 en er wordt gevraagd te willen bellen na 14 uur.
1: Te koop een grazen tandem van het merk of type Pedal Power, ja, zo is het.
0: Ah, bon.
1: Dus een grazen tandem van het merk of type Pedal Power met 14 roll-off versnellingen. Amai, dat is wel een beetje jong.
0: Ja, ja.
1: Roll-off versnellingen. En de prijs is overeen te komen. Dus voor die grazen tandem van de Pedal Power kun je bellen, hè. Naar 0496-99-77-31. 0496-99-77-31. Er is geen minpunt aan zo'n tandem. Die is te lang, je kunt die moeilijk parkeren, hè.
0: Als ja, dat is moeilijk.
1: Als je achteruit moet indraaien, dan moet je al een grote spaas hebben voor ertussen te komen.
0: Ja, dat is juist.
1: Maar
0: we zijn niet alleen om te trappen, hè.
1: Nee, maar goed, hè.
0: Dat is ook weer alle pluspunten.
1: Ja.
0: Oh ja, er zijn al een paar gebeld van de snelzaker. Dat is dus eigenlijk, ja, dat is gelijk een lange hangdebroek, of een hangdebroek. Maar de naad van ver is niet dichtgenoot.
1: Ah, ik zie het al voor mij.
0: Ja, en dat is gebruikt vroeger voor de dames die op het veld werkten.
1: Ja.
0: En ja, die moesten al eens gaan plassen. En ja, geen wijs zijn die gebeuren op het veld. Dat was dat gemakkelijk, hè.
1: Ah, ja.
0: Zeg je dat?
1: Maar dat was ook handig. Als je iets wilt doen, je weet wel wat.
0: Ja.
1: Je moest die broek niet wat doen, hè.
0: Ja, hela.
1: Ja, dat komt er ook bij. Je moet even twee kanten bezien, hè.
0: Ja, handig in praktijk, hè, jongen.
1: Als je op het veld wil seksen, dat was geen probleem toen,
0: nee,
1: hè. Nee, dat was rap gebeurd, hè.
0: Godverdikke.
1: Boer Bavo, bijvoorbeeld.
0: Boer Bavo, die kende de katjes. Ja, die kennen alles vast.
1: Je kende dat van snel.
0: Ja.
1: Ah, voilà.
0: Jongens, we hebben het werk gevonden. Ach ja.

0: Ja, dat is muziek van veel vreugde. Dat was Jean Walter. Wondermooi muziek die niet mag verloren gaan. Nou.
1: Maar het is wel oud, hè?
0: Het is oud.
1: Van de jaren 50, hè?
0: Jaren 50.
1: Ja, maar het is en blijft toch schoon, hè? Blijft rustige gewoon. Muziek.
0: Daarvoor staat Radio Minerva in principe.
1: In principe, ja.
0: Ja. Te koop. Een volledige stereo-installatie bestond ooit. Een CD-DVD-speler van Sony. Een versterker van Sony. Een Twin Drive. En twee klankkasten van 95 watt ieder. Type JW Polyglas. Ook een bijpassend stereomeubel waar de LP's en CD's kunnen in opgeborgen worden, is beschikbaar. Alles onoverheen te komen prijs. Dus voor die volledige stereo is er los met CD, DVD, speler, versterker en boxen. Eventueel ook stereomeubel. Daar kunnen we terecht op de 0471 71 83 47.
1: Ja, dat is ook iets dat eruit gaat, hè, zo'n stereo installatie.
0: Ja, ja, ik weet het.
1: Er zijn nog weinig winkels of die dat verkopen, hè.
0: Ja, probeer maar eens een nieuwe CD-speler.
1: Ja, het is allemaal.
0: Er bestaan nog ze, maar.
1: Ja, maar ja, dat moet allemaal online gaan bestellen, want ze hebben nog geen zaken.
0: Ja, dat gaat allemaal achter. Spotify en hoe je dat allemaal.
1: Ja, en die kunt dat met Deezer en wat dat allemaal. Dus het is zo uitgebreid, maar ja. Vroeger was er op in de stad waren er verschillende hi-fi winkels.
0: Ja.
1: Hi-fi winkels.
0: Hi-fi winkels.
1: Ja, dus man, tegenwoordig zie je geen in meer, hè.
0: Ja, dat is allemaal.
1: Dat verkoopt niet meer, hè? Dat is wel spatig, hè?
0: Ach ja.
1: Goh, zo rap, mannetjes. Het is op de markt en het is al vergeten.
0: Valt erop.
1: Te koop. Wat heb ik te koop? Gewoon kort zijn. Een pingpongtafel. Meer is het niet. Allee, meer moet het niet zijn. Het is een pingpongtafel. Compleet, hè? En de prijs is overeen te komen. Je kunt er verbellen naar 0498 35 51 39. 0498 35 51 39.

0: Release Me, dat was Patti Page. Vorige week was er iets omgeroepen. Een elektrische mini draaiwieler. En wel, die persoon heeft gebeld om te zeggen dat hij weg is gekomen.
1: Is verkocht.
0: Verkocht.
1: Dankjewel. Dat is heel goed, hè. Te koop een auto kinderstoel. Maxi Cozy met Isofix. En die kinderstoel is in perfecte staat. Dus voor die auto kinderstoel kun je altijd terecht. Op 0478 48 68 75. 0478 48 68 75.

0: Ja, het orkest van Ray Anthony met My Foolish Heart. Big band muziek. Spijtig genoeg ook een beetje in de vergeethoek geraakt.
1: Ja, het is, ja, inderdaad, dat is waar. Ja.
0: Spijtig genoeg. Ach ja.
1: Ja, dat bestaan niet meer big bands, hè.
0: Ze zullen nog wel bestaan, maar...
1: Maar dat is ook heel kostelijk, hè.
0: Heel kostelijk, ja, tuurlijk.
1: Die, die muzikanten moet betalen, zich.
0: Ja, ja, tegenwoordig draait alles om geld, hè.
1: Dat ja, dat is altijd wel geweest, zo zijn, hè.
0: Dat is altijd. God gaat in geld, zeggen ze.
1: Behalve vroeger de fanfare. Dat we...
0: Ja, de fanfare, ja.
1: Die speelde dat, dat was gratis. Maar achteraf ging er altijd wel een goed pint gedronken worden, hè.
0: Ja, ja. En achteraf gingen ze dan eten drinken.
1: Ja.
0: En dan gingen ze naar oost, de bombardon naar links.
1: Ja.
0: En de trompetten naar rechts.
1: Elke week was de repetitie in het zoltje. Maar achteraf, ja, die repetitie, die duurde heel lang, hè.
0: Ja, precies, daar kreeg je de dorst van.
1: Daar kreeg je de dorst van, hè. Zeker als je moet blazen, hè.
0: Zeker. Dat, nou moet ook blazen, maar dat is voor iets anders.
1: Ja, nu hebben ze iets uitgevonden. Ik heb het vanmorgen in het nieuws gehoord. Dat is zo'n soort... Allee, hoe noemen ze het weer? Op de parking staat zo'n...
0: Ja, waar je ook moet blazen.
1: Zo'n paal die naar beneden gaat. En dan, was het zoiets niet, hoor.
0: Ja, en dus geblaast.
1: Ja.
0: En dat je te vuil hebt, dan grok je niet meer boven. Die hefboom van niet meer
1: boven. Ja, maar dat is toch kul, hè. Want dan kon ze overal de hefbomen zitten. Dat kan toch niet.
0: Ja, maar dan blaast er iemand die niet...
1: En als je net toch een stuk in de voeten drinkt en je pakt hem een auto... En dan is dat toch geen
0: nefboom? Ja, dat doe ik te veel, hè.
1: Ja, maar dat is toch geen nefboom voor uw deur?
0: Nee, ik weet het.
1: Dus dat is toch zoiets, dat is zo'n kul, hè.
0: Ja, fijn, misschien kan het helpen bij sommigen. Ach, ja. Waar drink je niet, hè?
1: Nee, dat doen we niet. Ze zijn waar, hè?
0: Ze zijn waar.
1: Niks.
0: Waar zo het betoond. Allee, op.

0: Ja, een rappe versie van Roses of Picardy. Dat was de stem van Buddy Greco.
1: Zeg, wat dacht je van de Rode Duivels gisteravond?
0: Wel, ik heb maar 1/11 gezien.
1: Serieus?
0: Ja. Ja,
1: ja. Ja, het was pompen of verzopen, hè. En het is verzopen geworden, hè.
0: Ja, die Franse ploot is godvertikke niet simpel.
1: Die Olysse, of wie heet die daar?
0: Olysse of zo.
1: Dat is een ploeg op zijn eigen, die gast.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja, ze konden het echt niet aan. Hè.
0: Ja, echt waar. Dat is een wereld. Nee.
1: Ja, ze zijn een wereldkampioen geweest.
0: Maar na niet. Nee, die Spanje, geloof ik.
1: Spanje, ja. Maar ook al verschillende keer een EK-kampioenschap gewonnen.
0: Ja. Dus je hebt geen gewoon ploeg.
1: Nee, en dan is die nog een kwestie in.
0: Die in Mbappé.
1: Ja, dus in vaten zijn die... Die zijn te sterk.
0: Die zijn heel
1: goede ploeg. Ja, dat kunnen niet aan. De Belgen moeten niks verwachten. Ze hebben goed gespeeld, maar...
0: Het was te hoog gegrepen.
1: Ja, dat was geen spek voor hun bek.
0: Geen spek voor hun bek. Ja. Alle verhoord.

Dat was Gunter Neefs met At Last. We hebben nog juist tijd voor hier leken ze. Als dat allemaal goed loopt, dan zou naar Doris Day moeten komen. When you're smiling.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. Ofan Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
10: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
9: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
11: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar, terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na, dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
9: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. En in Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
12: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
13: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
14: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
15: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
16: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
15: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
16: Oh, dat kan niet beter.
15: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van, we zitten al met een vervanging.
19: Nee, schetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die een enige sprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
20: Leo!
19: Afrond.
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
25: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
24: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
25: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
24: 0485-54-87-85.
26: Aha. Minerva.
27: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: In de moed, ja. Je wou thuis de straat. In een uitvoering, jawel, van het orkest van Glenn Miller. Welkom lieve mensen bij ons tweede gedeelte van de Minerva Service. Het is te koop, zit op zoek naar iets. Wil dit weggeven en gezellig? Ja, dan kun je gebruik maken van onze service door te bellen naar...
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: 17 27 Sine 60 30. Gerda online. Ken ook Minerva Service at radiominerva.be. Voilà. Gaan we maar starten met een liedje, zeker? Vind je dat goed?
2: Je zit al gestart met een liedje, hè?
0: Zijn ik al gestart
2: ja,
0: met een liedje?
2: Ja, nu een vocaaltje dan.
0: Nou, nu een vocaaltje, oh, ja. Jawel. Kom daar niet vallen, hoor.
2: Ja, wij zeg, die weigert, of hij weigert dienst, jong.
0: Wat kan dat nou?
2: Dat ligt weer aan de technieker, hè. Die heeft voor mij zitten, mannen.
0: Ja,
2: die jong, die mens kan het niet meer zijn, hè.
0: Ja. Juist erom, ja. Ik had verkeerde nummer niet.
2: Je moet hem dan niet kwalijk nemen, dat is een flexijopper.
0: Ja. Dus, de zuiver wijkhouders. Hij mag ook eens zitten onderhouden. Allee, verhoord op.

0: zeggen. Hij spreekt van West en Ome Close Harmony.
1: Ja.
0: Dat is het. Helaas, ze zijn er niet meer. Dat is de Deep River Quartet. Twee Nederlanders en nog twee Amerikanen. Dikwijls opgetreden in Arenberg. Prachtig vocaal. Ja.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, dat is goed. We'll meet again, Deep River Quartet. Te koop een trein van het merk Hornby. Dus dat is modeltrein, hè? Hornby. Vier autobanden van een Audi. Vijf bouten van winterbanden van een Audi. Audi, pardon. 20 20 meters elektrische kabel. Niet voor de elantriek, nee, voor aansluiting van boksen.
1: Ah, ja. Ja, ik ken die.
0: Ja. Twee aardrogers van het merk Brown en een sap centrifuge van het merk Philips.
1: Ah, ja, ja.
0: Zie je het?
1: Ja.
0: Dus dit model trouwens Hornby. Vier autobanden van de Audi, vijf bouten voor winterbanden van de Audi, 20 meters elektrische kabel voor boksaansluiting, twee aardrogers van Brown en twee sapcentrifuges van Philips. Daar kun je voor terecht op de 0470 31 79 37. 0470 31 79 37.
1: Te kopen een herenfiets van het merk Koga. Model Pace B10, wat dat wil zeggen weet ik ook niet. Dus even rollen. Te kopen een herenfiets van het merk Koga. De kleur is zwart en de maat is large. Die moet weg wegens overladen. De fiets is zo goed als nieuw. Er is slechts 4 munden mee gereden. Dat is nieuw, hè?
0: Ja.
1: Wat is er nog allemaal bij die fiets? Fietszakken, een fietspomp, een kwalitatief gelzadel en de prijs is overheen te komen. Het is dus geen elektrische fiets, maar een gewone klassieke herenfiets van het merk Koga. Te koop op 0498 35 51 39. 0498 35 51 39.

0: Dat was Caterina Valente, bijgestaan door Stanley Black en zijn orkest met Volare. Te koop een GBL Soundbar 5.0 multibeam in Nieuwe Stad. Jawel. Te koop op de 0490 1979 43 0490 1979 43.
1: Een soundbar. Ja, daar kun je een tv-klok ook op aansluiten, dacht
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat tegenwoordig.
1: Ja. Maar dat is allemaal heel goed, Zwitser. Maar als je woont in een alleenstaande woning, allee, die dus niet hebben... Hoe noemen ze dat weer? Een alleenstaande woning? Nee. Ja, hè. Die moet er in buren even zitten.
0: Ah ja, ja, die is daar waar ik bedoel.
1: Open bebouwing.
0: Half open of bebouwing.
1: Nu ben ik. Een open bebouwing, dan kun je wel eens wat gas geven.
0: Dan kun je eens wat gas geven.
1: Maar anders is dat moeilijk, hè, jong.
0: Ja, ja. Of een koptelefoon. Maar ja.
1: Ah ja, ja, maar je moet er toch uit de boxen worden komen, hè.
0: Tuurlijk.
1: Te koop. 2 paspoppen zonder kop, hè.

0: 87, 60, 96, 38. 0487, 60, 96, 38.
1: Ja, het volgende leken moet ik niet aankondigen. Ze doen het zelf.
0: Ja?
1: Dat is gemakkelijk.
0: Gemakkelijk, hè?
1: Ja.

0: sweet Georgia Brown.
1: Daar was Maria Cole, echtgenote van Nat King Cole, bij Sweet Georgia Brown.
2: Wie was dat? Georgia Brown.
1: Dat weet ik niet, dat is zo'n traditioneel leken.
2: Ja, maar wie was dat nou? Hè?
1: Sweet Georgia, dat weet ik ook niet.
2: Het is wel zoetsappig, hè, moet ik zeggen. Hè.
1: Ja, ja, sweet, hè. Wel, Sweet Georgia Brown.
2: Ik ken ze niet,
1: hè. Te koop, een drangenkwart jas in denim. En de kleur is beige. En de voering is met dierenprint. Jawel. En je kunt de binnenste boten drogen. En een schoenen frak. De twee verenigen.
2: Ah, ja.
1: Ja.
2: En je mocht de plak aan de ene kant. Dan draai je hem om. Hè.
1: Ja, voilà. La.
2: Dat is wel dat is just, polyvalent. Hè.
1: Polyvalent. Dus ja. In een draaikwartjas in denim, in beige. Met een voering in dierenprint. En die kunt ook gebruiken als een buitenkant. Maat is 42. Ja. 0476 77 35 47 0476 77 35 47.
2: Ja, dat is altijd zo'n jas die je twee kanten kunt dragen, hè?
1: Ja,
2: ik vind dat ook wel, ja. De ene kant kunnen we dragen als pardessus in de winter en in de zomer kunnen we gebruiken als pyjama.
1: Voilà.
2: Handig, hè?
1: Amai, amai. Ja.
2: Te koop een diepvries koffermodel met inhoud van 225 liter en die is nog altijd in werking. Die moet weg wegens verhoogd en de prijs is overeen te komen. Dus voor dat diepvries koffermodel met 225 liter inhoud kunt u bellen naar 0499 71 71 13. 0499 71 71 13.

0: Adam Waite, Garden in the Rain. Meneer Weert, een vierkante salontafel. Zo simpel kan het leven zijn, ze. Een vierkante salontafel.
1: Dat is alles?
0: Dat is alles.
1: Oh, maar
0: het is
1: weinig.
0: 0-326-0452 voor die vierkante salontafel. Als je wilt, als je doeken eraf doet, dan...
1: Wat eraf doet?
0: De hoeken.
1: Oh, dan krijg je de ronde, hè.
0: Dan de ronde.
1: Ja, of een ovale, hè. Dat kan ook nog, hè. Ja. Maar ja. Ik heb een beetje meer als gewassen, hè. Te koop een slipkamer, bevattende een kleerkast met twee deuren en drie laden, een twee persoonsbed met lattenbodem en een commode met vier schoven. En die slipkamer is in perfecte staat. Zit je geïnteresseerd erin, dan kun je altijd bellen naar 0494-17-68-59. 0494-17-68-59.

0: Normaal van Sue Thompson, maar deze was een Nederlandstalige versie van Willeke Alberti. Te koop een dragazit in buffelleder. Jawel. En een salontafel. Hoe kun je een salontafel? Met een granieten blad.
1: Ah.
0: Aha.
1: Vierkant?
0: Dat wij, dat staat er niet bij. Ah. Zal hij zingen onder de achterkant? Dus
1: nee,
0: dat, nee. Een draai zit in buffelleer en een salontafel met een granieten blad. 0 draai, 226, 66, 49. 0 draai, 226, 66, 49.
1: Er is iemand op zoek. En dat is een studente. Die zoekt geen vraaier. Die zal ze wel hebben, zeker. Hè? Maar wat zoekt die studenten? Een braaimachine, meneer.
0: Geen noemmachine.
1: Nee.
0: Een braaimachine.
1: Ik verschiet mijn vloeren op. Hè, dat er nog jeugdige mensen geïnteresseerd zijn in een braaimachine. Die nog braaien.
0: Dat is goed.
1: Ah, ja, hè, want tenslotte, als je daar vraagt aan die mensen tegenwoordig. Wat is een braaimachine? Die weten dat niet.
0: Een noemmachine kennen ze.
1: Ja, maar een braaimachine nogal. Dus een studente zoekt een braaimachine. Je kunt de juffrouw er een heel groot plezier mee doen. Hè. Als je zegt, ja, ik heb dat wel staan en ik gebruik het niet meer. Dan bel je naar 0478 55 74 95. 0478 55 74 95. Voilà. Zeg.

0: Georgia Gibbs met Que Triste Venise, oftewel Venice Blue. Te koop een airfryer van het merk Philips, en die airfryer is zo neef als maar kan zijn. 0484 73 88 44 0484 73 78 48.
1: Te koop allerlei gereedschap voor het maken van Tiffany lampenkappen. Toebehoren voor het maken van popjes, pruiken, oogjes, wimpers, hoedjes enzovoort. Dus voor het maken van popjes. En er is er ook nog buikdanskledij.
0: Ja, hela.
1: Ja, maar ik heb iemand gekend en dat was Jeannette van den Dikke Louis. En die was een buikdanseres in de Porseleinen Olifant. Dat was een danscafé. Ja. Dus ja, en ja, later het werd, dan werd er niet alleen gedanst, dan kwam er nog iets bij. Kende dat? Dan was er, ja, dat was echt. Moet dat niet uitleggen, hè? Dat bestond er wel. Hè? En dat was een hevige madame, die Jeannette, want die werkte overdag in de frituur De Puntzak. Dan verkocht hij dus ja, frieten. Hè.
0: Goed, dat hebben we bestopt.
1: Nee, dat was in de jaren 60. En pas op, als je in de tijd in de frituur binnenging, dan kon je al een friet krijgen met een cervela. Meer niet, hè. En zei ik, Jeannette, geef mij zijn friet met een cervela. En zei hij tegen me, allee jongen, weer al een cervela. Ik zie hier een dag cervelas. En s'avonds laat zie ik nog andere cervelas.
0: Ja, maar
1: dat was Jeannette, ja, die danste in de Porseleinen Olifant.
0: Moet je vragen, lieve mensen, in wat voor etablissementen dat die van Dam allemaal geweest is?
1: Nou, ik ben toch niet binnen geweest. Ik dacht, maar ik ken dat Jeannette van in de frituur De Puntzak, hè. Dus daarmee dat ik die een beetje dat ik kende, hè, dat was ja, dus
0: nou, we zullen dat mogen horen.
1: De dochter van de Dikke Louis. Ja, Jeannette, jongen, ik ken ze nog zo ver mij, hè.
0: Ja, hallo, dat zal wel zijn.
1: Dat was tien of taanders, hè. Tien en taander, hè.
0: Ja.
1: Geloof me niet, hè. Ja, ik zal eens een foto meebrengen van
0: ja, dood
1: volgende
0: dat.
1: Week, als buikdanseres. Dus even naar alle mannen, wat heb ik te koop? Allerlei gereedschap voor het maken van Tiffany lampenkappen, buikdanskledij, toebehoren voor het maken van popjes, zoals pruiken, oogstjes, wimpers, hoedjes enzovoort. Zit je geïnteresseerd, dan bel je naar 0497 31 26 68. 0497 31 26 68.

0: Het orkest van Percy Faith met Amorada. We zitten daar langs...
1: Door zijn vuurhout.
0: Daar zijn vuurhout, jongen.
1: Ja, we kunnen opnieuw beginnen als je wilt.
0: Ja, omdat het een keer hetzelfde. Dat,
1: ja, maar als we van achter een vuur doen, dat is toch anders?
0: Dat is anders, ja.
1: Oh, maar ja, ik zal beginnen met het achterste, hè. De koop. Zou ik dat doen?
0: Nee. Ja. Doe maar niet. Hij eigen dadelijk vandaag. Eerst. In mijn tenor, wat nou?
1: Wat even gehoord.
0: Ik weet het ook niet.

0: Oh, is het gedaan?
1: Ik denk het wel, hè. Je kunt het nog eens opnieuw spelen.
0: Ja, ja. Van achterste vuil, ja. In mijn tenaal, groot succes van monsieur Samuel Volt en Gilbert Bickel. Wat zei je net te strakje? Jeannette van Dikkelowee?
1: Ja, de dochter van Dikkelowee.
0: Ah, wel. Ik heb hier ook zo het verhaal van iemand... Twijfelachtig.
1: Ook een boogdanseres?
0: Nee, dat weet ik niet, maar... Ja, ja.
1: Allee.

0: Dat was de Naughty Lady of Shady Lane, een schoon lief babyke van 9 dagen oud.
1: Er is toch niks naughty aan?
0: Nee.
1: Dat is toch verkeerd, hè?
0: Dat is eigenlijk een lief bal.
1: Moesten we 19 zijn?
0: Ja, dan zou het al eens kunnen zijn.
1: Dan misschien wel, hè, maar 9 dagen, nee. Daar gaan we niet over beginnen, hè?
0: Nee. In ieder geval, het gaat altijd wel over de liefde. Ja,
1: uiteraard. Zeker. Dat dachten we.

0: Love a many splendid thing, the four aces.
1: Ja, moest dat niet bestaan, de liefde, dan zaten wij hier verspekken.
0: Zou triestig zijn.
1: Zaten wij hier verspek en bonen, hè?
0: Verspek en bonen. Ken je Rosemarie?
1: Clooney?
0: Nee, Rosemarie.
1: Alleen Rosemarie?
0: Ja.
1: Ja, ik ken die niet, maar ik heb daar muziek van gehoord.
0: Allee, verhoord.
1: Ja, ik ken die, ja.

0: Celine Whitman met Rosemary. Elle nog eentje even te vertellen. Het verhaal van een niet eenzame jonge man. Doe me toch.
1: Zeg, dat kan toch niet, hè? Nee.

0: Tommy Donkey Gibson. Zo, dat was het, lieve mensen, voor onze Minerva Service. Hartelijk bedankt aan al diegenen die gebeld hebben en diegenen die hebben laten weten dat er iets weg is gegaan. Ze weet is het de beurt aan Frankie en Monique. Bent Wilfried en Anjes is hier nog met vakantie. Dus zeker blijven luisteren bij Frankie en Monique. Altijd goeie muziek. Voilà. Bedankt Gerda, bedankt Sine, bedankt madame Arabel. Jan, ook bedankt.
1: Heer gedaan.
0: De grote non-genit van Dikke Loewe.
1: Je kunt er niet over zwagen, hè?
0: Nee, dan moeten ze bij toch nog eens woord leggen. wat ons betreft, lieve mensen.
1: Tot de lust de week, mannetjes.
0: Dat leven hebben we al zo. En nou wordt gezongen.
1: Joep.
0: Joe, da-da.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
4: Staking bij de lijn, nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor twee stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bony van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
5: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online. Terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
4: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna een kwart daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
6: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
4: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
11: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
10: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
11: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
10: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkpluts.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
16: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
17: Wat zei het hem?
15: €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
1: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, ImmoBiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Quando Francis Goya een goede middag, beste luisteraars. Nee, er scheelt niks aan jullie radio. Jullie zitten nog altijd op Radio Minerva. Maar Wilfried is nog altijd met vakantie. Volgende week is hij er terug met Broodje Muziek. Ik ben Frankie en in Studio 2 zit Monique. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. Eerst vooral de mannen van de Minerva Service bedanken. Ze waren weer in vorm, hè. Ja, Dian, de Neddy, Sine en Gerda. En nu heb ik ook eens madame Arabel gezien. Ja, ik moet mijn koffie zelf meebrengen, maar die mannen die worden bediend. Je krijgt koffie en koekjes. Ja. Ik kan zien dat ik een paar... Er kan tussen plaats Broodje Muziek, zal het een sneetje muziek zijn. En we beginnen met eentje van de Rollon van Campenhout en Wannes van de Velde. Come facetta, mametta. Goedemiddag, zit je aan tafel? Smakelijk eten.

Charles Aznavour samen met Engelbert Humperdinck en het mooie She. Nu Des O'Connor met One Shining Moment uit 1992.

Jawel, in plaats van broodje muziek kunnen we het eigenlijk een glaasje muziek noemen. Dit was Drink Wine, dat was Jerry Lee Lewis. En nu een plaatje dat opgenomen is in 1945 en het gaat over een sausje. Het sausje bestaat eigenlijk niet. Frim Fram Saus. Ja, wel. En in 1945 is het gezongen door Ella Fitzgerald en Louise Armstrong. Maar vandaag laat ik het u brengen door Dina Martin. Hier is de Frim Fram Saus.

Peter Alexander met Stik Dier Deine Zorgen aan je hoed. En vroeger hebben we uitgehongen, lang geleden, dat we nog jong waren. En dat was het juist dat de pita uitkwam. Kinderen zo die lappen vlees aan een stok ronddraaiden en dan werd het afgesneden. In een broodje gestopt, in een oude kommetje. Met goed veel looksaus. Oh, lekker dat dat was. Nu is het allemaal geprist vlees, iets minder. En normaal pita, ja, dat noemt shawarma natuurlijk, hè, shawarma. En op de tonen van Laat het gras maar groeien van onze Sam, heeft Willy dan verse relieken overgemaakt. Hier zijn ze met

0: Ja. Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedeauke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
5: Yeah!
4: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

prachtige orkest van Bert Kempfert met het mooie Snowbird. En je weet mensen, als je een liedje weet met eten of drinken in, dat kan je nog altijd doorsturen naar wilfried@radiominerva.be. Volgende week is hij hier terug. Jawel. Nu George Strait met Drinking Champagne.

0: When you say that stranger smile.
1: Uit de film Blue Hawaii, dit was Elvis Presley met Ito Eats. Ging over een jongetje dat Ito eten. Jawel. Nu, uit 1959. Sasha die stelde met Scooby-Doo.

It's a Good Life, ook door zoveel al gecoverd. En deze man heb ik leren kennen door Rudy van Brussel, onze collega van de Crooner Club. En dat was Tom Gable. Nu, What Now My Love? Ja, wat nu? Hier is Vic Damone.

Vic Damone met What Now My Love. Ik kan nog één vocale spelen en dan gaan we er even tussenuit voor wat reclame in het nieuws van 1 uur. En dat doen we met Johnny Mathis en Where Is The Love. Tot zo!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makkedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg maar
5: één. Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden al gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
9: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulzen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulzen de prijs krijgt.
10: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
9: Met de Nobelprijs krijgt Hulzen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. François Englert in diezelfde categorie. Een staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
11: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert, maar omwille van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
9: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
12: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht en de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen en zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
9: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg? Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
17: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
18: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren open met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denken? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
17: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
19: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
20: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
21: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
22: Aha, Minerva.

Jumbo Jet, de Eddie Floor Orchestra. Welkom terug in het tweede deel van Broodje Muziek. Maar als ik op mijn lijst zie, dan zou ik het eerder nu een glaasje muziek gaan noemen, want ik zie dat er veel liedjes met drinken zijn. Mijn naam is Frankie, in de Studio 2 zit Monique. Volgende week is Wilfred hier terug met zijn Broodje Muziek. En je kan nog altijd liedjes doorsturen waar dat eten of drinken in komt. En dat doe je naar wilfried@radiominerva.be. En onze eerste vocale, ja, zijn een dag een kater in de problemen, zijn er terug natuurlijk. Drinking All My Troubles Away. Hier is Paul Howard.

How About You, Frank Sinatra, was al eentje uit 1956. En nu zo'n plat Engels liedje, zo Drink Up Thy Cider. Hier is Edge Cutler samen met de Wurzels.

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Who's in the Strawberries Patch with Sally? Dat was Tony Orlando. Oh, dat kan toch smaken in de zomer zo. Koepke jaarbezen met een beetje crème fraîche. Oh, mislief toch. En dan roep je natuurlijk de ober en zeg je bring another drink. Hier is Nat King Cole.

Hopelijk heeft hem niet te veel Griekse wijn gedronken, onze Wilfried. Dit was Frans Bauer met de drink Griekse wijn. En nu Craig Douglas met Time.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Henry Mancini met Drink More Milk. En ik kan een paar leden feliciteren met hun verjaardag. Ariaan uit Kalmthout, Christian uit Zoersel, Els uit Brasschaat, Mariette uit Beverwaas, Livinus uit Wilrijk, Herman uit Wommegem en George uit Antwerpen. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. Nu Mireille Mathieu met La Vie en Rose.

Buongiorno Teresa, dat was Perry Como. Dat was eentje uit 1968 en nu gaan we een jaartje ouder. 1967 met Little Old Wine Drinker, Dee Martin. Maar ik denk dat hij liever in de tijd whisky dronk. Hier is hij, Dee Martin.

Drink, drink, drink. We kennen natuurlijk de groep allemaal van de Little Green Bag en La Paloma Blanca. Dit was de George Baker Selection. En vroeger bij mijn grootouders zo'n boterham wat dikker gesneden. Een goede boter erop, een beetje zout. Oh, lekker dat dat was. Mag allemaal niet meer, hè. Het is slecht voor de cholesterol, dicht slippen van de aders en zo. Maar toch, het was lekker. Hier is Bread and Butter. Hier is Danny Kaye.

0: nuts,
1: whose heartbeat will quicken
0: on half a boiled chicken.
1: Give me a bread and butter, woman.
2: Bread and Butter, Danny Kaye. En mijn twee uurtjes zit erop. Was voor de vervanging van Wilfried. Volgende week is hij terug, Wilfried. Met broodje muziek en Agnes aan de telefoon. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. Mij hoor je terug vrijdag om 4 uur met Supersong. Ik ben verhuisd van maandag naar vrijdag. Hopelijk vond het je een beetje leuk. En we gaan eruit, ja. Blijf luisteren, blijf afgesteld naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's. Nog een fijne week. En ik ga eruit met de allerlaatste is van mij. Hier is Frans Duits. Tot de volgende. Salut.
3: Het was weer een leuke avond. Ach, wat hadden we plezier.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in Tienen, Belgium.
7: De Belgische professor Francis Halsen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tienen in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
8: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
7: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Een primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is daar verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. En opnieuw 23 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
11: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
12: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè.
11: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
12: Oh, dat kan niet beter.
11: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Nieuwe schoenen kopen. Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 draaien 90 draaien 90. Edem?
17: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
18: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
19: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
20: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
18: Ja, maar ik slaap er niet van.
17: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
19: Niks van, we zitten al met een vervanging.
18: Nee, schetje, wie?
19: De Stefan.
17: Die in enige sprongen op onze diet.
18: Huh?
17: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
19: Leo!
18: Afroen?
19: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
17: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Ross Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Ross Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zeg Marleen.
2: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Journalist Klaas Daneel is voor ons in Rijssel.
10: Er zijn heel veel jonge mensen, tieners hier aanwezig, van middelbare scholen ook, ook studenten uit universiteiten. Maar niet alleen jongeren, ook hun ouders, hun grootouders, hun leerkrachten, die zijn hier allemaal met één doel om de toekomst van de jeugd te beschermen en die toekomst begint op school.
9: Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen al meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wordt het wisselvallig en fris.
11: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: Een
1: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
12: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het nieuw te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
1: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
13: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
13: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
14: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
13: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Uilpoken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
1: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone.
2: You have me, you lost me.
1: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
2: Is for the way you look and me.
1: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
6: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
5: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
7: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
8: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
9: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
10: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
11: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
12: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding die graag na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
11: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

En we zijn dinsdagnamiddag 6 oktober hier bij uw Radio Minerva voor het programma Klank Onbekend, nog steeds samengesteld en gepresenteerd door Eddy de Schuttere. En ook weer aanwezig in onze studio 2, onze Claudia, die u kunt bereiken. En u kent het nummer wel op 03-219-1727 voor alle mogelijke vragen over de radio, lidmaatschap en nog zoveel andere dingen. En wij gaan weer 2 uurtjes trachten u wat te verwennen met de muziek die wij vandaag voor jullie hebben meegebracht.

En ook vandaag zijn we weer gestart, instrumentaal, wat we trouwens alle wegen komen doen. Dat weet u intussen tijd al vrij lang. Dit was het orkest van Caravelli met Careless Whisper in de tijd. En heel groot succes van, weet u nog, George Michael. Ja, en u weet ook, we zijn vandaag aan onze voorlaatste week. Want de meeste mensen die doen dat altijd nog zo bijzonder graag. Onze voorlaatste. Ja, twee vraagjes in deel 1 en in deel 2 van onze Radio Minerva Muziekquiz. En ja, het zal er een beetje om gaan spannen, want het is wel heel dringend. En iedereen kan natuurlijk altijd deelnemen. Heb je het correct, heb je een puntje. En dan volgende week is het de laatste week. En de week erop gaan we zeker mededelen wie de winnaars zijn van een heel klein aandenken van onze Radio Minerva.

Deze kwam inderdaad uit het jaar 1967 en de man die dat toen zong en ook nu weer was Scott McKenzie met zijn San Francisco. En na de volgende plaat, dus nog eerst even deze plaat, zijn we weer toe aan ons eerste vraagje van deel 1. Maar nog even wachten, ik herhaal nog eerst deze plaat.

En ook platen uit de jaren 70 zijn regelmatig aanbod hier in dit programma van Klank en Boeket. Zoals deze van Bill Joel met I Can't Help. En die kwam uit het jaar 1974. En ik zou zeggen, beste mensen, quizzers, let op, hier komt die plaat. Daar gaan we dan dadelijk naar het goud Claudia komen te doen nadat u deze plaat gehoord hebt. En u hebt er wel eventjes de tijd voor om te bellen, zo tot ongeveer 16:45. Ik zou zeggen, eerst luisteren en dan bellen naar 03-219-1727. En ik herhaal, heb je het juist? Is er weer een puntje bij?

0: En ik denk dat velen onder u die plaat wel zullen kennen en meer dan waarschijnlijk die zanger ook. Maar om het zeker te weten, geef eventjes Claudia door, die u meteen de vraag gaat komen te stellen. Claudia.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. En zo zijn we reeds aanbeland in de voorlaatste week van onze vandaag misschien wat moeilijkere muziekquiz. En de vraag luidt als volgt, sorry. Wie is deze of was deze toch Belgische bekende zanger?
0: Dus bellen naar 032 19 17 27. En ja, misschien hebt u het wel correct.

Ella, Ella, Ella, plaat uit het jaar 1977 ook alweer gebracht door France Gall. Jammer genoeg intussen tijd ook al enige tijd, jammer, niet meer onder ons. En ik zou zeggen, bellen mensen, als u nog altijd moest weten wie die zanger was voor deze, ja, France Gall, zeg maar. U hebt daar nog zo, ja, een twintigtal minuutjes de tijd voor. Gewoonweg die zanger noemen. Als u de titel kent, is het mooi meegenomen. Weet u hem niet? Geen probleem. De zanger is het belangrijkste wat we graag van jullie zouden weten.

En dit blijft toch allemaal hele mooie muziek, denk ik, te mogen zeggen uit de jaren 60 en 70. Zoals deze van onder andere Harold Melvin en zijn Blue Notes met If You Don't Know Me By Now.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
5: Yeah!
4: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Weet je nog uit onze jonge jaren, mag ik wel zeggen, de Four Tops waren dat met Reach Out, I'll Be There. En ik zou zeggen, beste mensen, je hebt nog zo'n een kleine 10 minuten de tijd om te bellen naar Claudia en uw oplossing te geven over die hele bekende Belgische zanger die u in het begin van de uitzending hoorde. Niet de titel, dat vragen we niet, weet je om geen enkel probleem, maar enkel zijn naam is meer dan voldoende.

Voor deze plaat hoorde u Marva met Geef mij nog één kans. En dit waren ook zo'n duet van in de tijd. Monica en Oscar Benton met Everybody's is telling me. En na de volgende plaat, beste mensen, dus ik heb nog even de tijd om naar Claudia te bellen, gaan we inderdaad de oplossing geven van de zanger naar de welke wij inderdaad op zoek waren en die jullie hopelijk allemaal juist konden beantwoorden aan onze Claudia. Maar eerst nog deze.

0: Bijzonder mooie plaat. En ik weet dat er bepaalde mensen heel tuk waren dat die plaat nog eens een keertje kwam te spelen. Deze van John Rawls met One Day. En ik weet dat bijzonder veel mensen nu toch wel een klein beetje nieuwsgierig zijn wie die zanger van bij ons was, die we in het begin van deze uitzending voor jullie gespeeld hebben. En dat gaat u meteen weten als Claudia u nu het antwoord gaat geven. Claudia.
1: Ja, hier ben ik dan met de oplossing. En de gezochte Belgische zanger was niemand minder dan Tony Servi met Lingering On. En dit was een originele versie.
0: Dus mensen, dus u weet het, dat was wel degelijk de originele Tony-versie. Tony Servi, excuseert. En we gaan natuurlijk straks in deel 2 nog eens ietsje herhalen. En ik heb u gezegd, we lopen stilletjes aan naar een moeilijkere periode wat dat betreft. En we gaan ook weer, straks openen dat heel veel mensen dat correct zullen hebben.

Dit was wel degelijk niemand minder dan Jurgen Marcus. Weet je nog in de tijd die ook in de jaren 60 en 70 bijzonder veel succes kende met zijn platen toen. En we zijn nu toegekomen aan onze laatste plaat van dit eerste deel. En dan gaan we er weer heel kort tussenuit. En ik hoop dan u terug te mogen begroeten in het begin van deel 2. Waar ook weer straks een vraagje gesteld wordt voor de luisteraars die inderdaad daarvan houden. Tot dadelijk!

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. OFAL Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isan Shua Lekli van Brussels Airport.
11: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
10: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
12: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
10: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij. Dat heeft Test aan Koop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de BIP hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
20: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodigd. Dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van. We zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die in enige sprongen op onze diet.
20: Huh?
24: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
21: Leo!
20: Afroom.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
25: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
26: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
25: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
26: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
25: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
26: Oh, dat kan niet beter.
25: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
27: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
28: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen? Ja, het is een extra blauw.
27: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
29: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
30: Merci, Immobiep.
31: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom op deze dinsdagmiddag van 6 oktober. Dit is deel 2 van Klankenpakket. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddie de Schutter. En in studio 2 aan de telefoon is nog altijd onze Claudia aanwezig. En die gaat straks ook weer een vraagje stellen over een plaat die we voor jullie komen te draaien. En dat is de voorlaatste week dat we dat doen. Volgende week gaan we dat nog een keertje doen. En de week daarna weten we dan wie de winnaar of de winnaars zijn. Heel veel luistergenot.

En wie we vandaag ook nog een keertje hebben meegebracht is niemand minder dan Stevie Wonder met My Cherie Amour. En dit wordt nog Ann Christie met Ik Neem Vandaag de Trein. En nadien gaan we dan inderdaad ons volgende vraagje komen te stellen.

aan Christy, die we nog bijzonder veel komen te draaien en nooit of nooit zullen komen te vergeten. En we zijn nu inderdaad toe aan onze volgende, althans onze laatste vraag voor vandaag. En volgende week nog twee. En dan kennen we inderdaad wie er gewonnen heeft. Ja, en het wordt iets moeilijker, denk ik wel. Moeten we toch een klein beetje een afscheiding kunnen maken. Dit wordt een instrumentaal. Ik druk op een instrumentaal. En Claudia gaat u na de plaat weer eventjes de vraag daarover komen te stellen.

0: En zelf ga ik er niet veel meer over vertellen, maar ik geef meteen het woord aan Claudia, die u die vraag gaat komen te stellen. En nu hebt ze tot ongeveer 5:20 de tijd om naar haar te bellen en uw gedacht of uw mening te geven over wie dat zou kunnen zijn. Claudia.
1: En hier ben ik dan met de tweede vraag voor jullie. Welk is dit overbekende Duitse orkest met voornamelijk blaasinstrumenten? Bellen maar 03-219-1727.
0: Dus het is wel een tamelijk belangrijk argument dat het hoofdzakelijk orkest is met meestal blaasinstrumenten. En ik zou zeggen, bellen maar naar Claudia.

Door. En daar was dit orkest een van de grote, grote orkesten. En als je even komt na te denken, dan denk je toch niet dat het zo bijzonder moeilijk is. We gaan natuurlijk een hele tijd terug in het verleden, dat geven we toe. Maar de man waar we het over hebben, zijn zoon heeft nadien het orkest overgenomen. Dus dat wil zeggen, dat is dan denk ik toch wel een tip die we komen te geven. Dus 03 219 17 27. Bel hem maar.

Dit was Tony Christie met Is This the World to Amarillo. En het blijkt toch wel ietsje moeilijker te zijn dan dat we gedacht hebben, beste mensen. Dus dit wordt een tip die we gaan geven. En ik denk dat we dan toch wel meer enkele telefoons gaan krijgen. De voornaam van de orkestleider begint met de letter M. Begint met de letter M. Dus mensen, dat is wel denk ik wel een heel, heel makkelijke kwestie die ik u nu kom uit te leggen. Letter M. Bel maar.

Uit de tijd dat we nog zelf regelmatig uitgingen, zeg maar. En dat was toen ook zo'n hele mooie tijd. Maar dan waren we natuurlijk wel een heel pakje jonger. Dit waren in de tijd de formatie Tony Christine. Wat zeg ik nu? Christine, niet Tony Christine. Zit eigenlijk alleen maar met Yellow River. En jullie hebben nog zo'n 10 minuutjes om naar Claudia te bellen. Moest eventjes de lijn bezet zijn, beste mensen. Dan heb ik maar één raad u kan geven. Bel nadien eventjes terug met onze Claudia.

0: Ook zo'n dame met een geweldige stem, daar heb ik het hier inderdaad over. Natalie Cole met Miss You Like Crazy. En jullie hebben nog een vijftal minuutjes de tijd, beste mensen, om ons te vertellen welk orkest dat u er net hoorde. En het orkest, ik heb een tip gegeven, begint met de letter M. En het is een orkest dat heel zwakelijk bestaat uit blaasinstrumenten. Dus dat is niet zo bijzonder veel keuze.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
7: Yeah!
6: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

0: Chris Roberts, Zuid-Duitsland in de tijd met My Schatz, du bist ein Wurst. Ja, ja, ja, ja, waar is de tijd, beste mensen? Het gaat toch weer zo bijzonder vlug ook weer vandaag. En we gaan ook nu meteen de oplossing komen te geven, dus u hoeft echt niet meer te bellen welk orkest dat inderdaad was. En dan geef ik ook weer het woord aan Claudia.
1: Wel, beste luisteraars, de naam die we zochten van het wereldberoemde orkest was niemand minder dan Max Greger.
0: Max Greger inderdaad, met de Rivers of Babylon en het orkest. Ik heb het ook als een tip gegeven dus straks, werd later overgenomen door zijn zoon, Max Greger junior. Dus het was al bij al toch wel niet zo bijzonder moeilijk, denk ik.

Het is vaak niet te geloven ook zo'n plaat die intussen tijd 48 jaar geleden werd opgenomen in het jaar 1978 door Yvon Keeley en Scott Fitzgerald met If I Had Words. In intussen tijd is onze collega Martijn Derrière toegekomen en die gaat het hierbij van ons overnemen binnen zo'n kleine 20-tal minuutjes.

0: Van bij onze Zuid-Reburen niemand minder dan Julien Clerc met Hélène. En we hebben nog zo'n paar plaatjes en dan is het wat voor ons betreft voor vandaag weer afgelopen. Maar u weet, ik ben morgenmiddag terug tussen 2 en 4 met de hele rustige muziek. U kent het intussen tijd wel van Muziek Mozaïek. En dan zeggen we misschien wel tot morgenmiddag.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

Lou Rawls met See You When I Get There. Dit was inderdaad onze laatste vocale plaats, zeg maar, van deze uitzending. Bedankt voor uw vele telefoontjes, ook uit naam van Claudia. En voor dadelijk blijven luisteren naar onze enige unieke Radio Minerva. En wie weet, misschien wel tot morgenmiddag. Groetjes, dag.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat naar sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
5: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
4: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Chiwalekli van Brussels Airport.
6: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
4: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Filip en koningin Mathilde op het paleis in Laken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
7: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus een hele grote eer.
4: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
8: mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mazen, hè?
12: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
16: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
15: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
16: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
15: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
17: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
18: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
19: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
20: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

Welkom in het avondprogramma Ancient Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martin de Rij. Zitten jullie aan tafel, laat het u smaken. Tevens een heel dikke merci aan collega Eddy en Claudia, want zij hebben het ook de 2 uurtjes hiervoor weer uitstekend gedaan.

Sam Cooke die kwam met Only 16. Ooit was ik dat ook, maar al zeer lang geleden. En zie je iemand, wel dan zeg je, hey daar, dat deed ook Johnny Ray.

Heel mooi als u 's morgens zo wakker maken. Dit was P.P. Arnold, een Amerikaanse soulzangeres. Zij nam dit nummer op in 1967, Angel of the Morning.

0: Een Vlaams meezingertje door Truus E. Joe Mackenzie.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Berchem. Wij krijgen een nieuw erelid, Johannes van Laar. Hij vroeg Don McLean met Vincent. Stop.

Vincent, een heel mooi nummer, ditmaal van Don McLean. Vorige week heb ik het ook nog gedraaid van Julio Iglesias. Dit was dan speciaal voor ons nieuw eerlid uit Berchem, Johannes van Laar. Hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva-familie.

0: Een instrumentaaltje, dat moet kunnen. Desafinado door Lorindo Almeida, een Amerikaanse jazzgitarist en componist.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13 uur.

0: 15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!

0: Love Story in een uitvoering van Nino Tempo en April Stevens, een Amerikaans zangduo. Zij hadden hun grootste successen in de jaren 60 met onder andere Deep Purple. Daarvoor, met een beetje fantasie van mij, zie ik Frank Jeleen zittend op een paard, een gitaar onder zijn arm en de achtergrond van het Wilde Westen met Rose Rose, I Love You.
1: Omdat luisteraars belangrijk zijn, is Radio Minerva nu ook te ontvangen op DAB+.

Een grote dame uit de jazzworld, Ella Fitzgerald, zij bracht voor jullie Mac the Knife. Geboren 4 mei 1944 in Amsterdam, Dave, de Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont en in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. U kon hem luisteren naar Dansez Maintenant.

Wie kende niet die tune uit de tv-reeks Bonanza? Het kwam van Al Caiola, gevolgd door Petula Clark met Romeo.

Kent u ze nog? Waarschijnlijk wel de Zweedse zangeres en actrice Zara Leander. Zij bracht Wunderbar.

afsluiter van het eerste gedeelte was dit Demis Roussos met We Shall Dance. We geven nog een klein instrumentaaltje, we luisteren naar het nieuws en dan zijn we daar terug voor het tweede gedeelte van Unchained Melody.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Van dat Petersmeibelen in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
6: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
5: Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
7: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
5: In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.

Als je goed luistert en met wat verbeelding, dan waant u zich op een exotisch eiland. Dit was Quiet Village door Martin Denny, een Amerikaanse jazzpianist.

0: Hij scoorde nogal heel goed met dit nummer Jimmy Frey, Rozen voor Sandra.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, we hebben een nieuw steunend lied gekregen uit Kruibeke. Cara de Lee. Het nummertje dat u vroeg, komt er.

Spanish Harlem door Aretha Franklin voor ons nieuwsteunend lied uit Kruiweken. Cara Dely, hartelijk welkom in onze grote familie.

0: Een heel mooi nummer van Elvis Presley, Always on My Mind. Daarvoor in 1972 op plaat gezet door Al Green, Let's Stay Together. Hij was een Amerikaans gospel- en soulzanger en tevens ook dominee. Hij is een van de populairste soulzangers aller tijden die zijn grootste successen heeft behaald in het begin van de jaren 70.
1: Don't know why.

Pascal Daniel. Hij bracht het nummer Le Kilimanjaro uit 1966. Daarvoor zeer herkenbaar aan haar zwoele stem Billie Holiday met Stormy.

0: Danny Elliott en zijn band met You're the Top.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: We gaan naar Kruibeke voor een nieuw steunend lied. Johan Dilly. Hij vroeg iets van Dean Martin.

Bella Bella Bambina door Dean Martin. Speciaal voor ons nieuwsteunend lid uit Kruibeke, Johan Dilly. Hartelijk welkom in onze grote groep.

Dit waren dan twee om de beentjes uit te slagen. Eerst Sir Cliff Richard en zijn fantastische Shadows met Do You Wanna Dance, gevolgd door de groep Swinging Blue Jeans en Hippie Hippie Shake.

ist nur die Liebe. Dat kwam van de Hongaarse zangeres, danseres en actrice die beroemd werd in Duitse films met name in het nazi-tijdperk, namelijk Marika Rock.

Mooi, hè? Judy Collins met Sentin the Clowns. Daarvoor kon u luisteren naar de Amerikaanse zanger, producer en liedjeschrijver Billy Swan. Hij is vooral bekend vanwege zijn wereldwijde hit I Can't Help uit 1974.

Dat was dan de laatste vocale van dit programma. Joe Brown, een Britse gitarist met A Picture of You. Voor mij zit het er bijna op, maar geen nood. Sivus volgt Fred Medley met de muziektrein. Ik dank jullie voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
3: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren. En zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
2: Morgen kent hij normaal zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was aanwezig bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

Hele fijne avond en welkom bij de muziektrein. Dat u Bezet en Hout herkent, daar twijfel ik niet aan. Quiereme mucho. Maar deze dame, ja, het was weer wat anders dan Jolene of 9 to 5. Het was Dolly Parton en I Can't Help Myself. Wij zitten hier niet tussen 9 en 5. Wij zitten hier tussen 8 en 10 voor de muziektrein met zijn gekende ingrediënten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Kunnen wij misschien een plaatje meer draaien?

En het is nogthans een naam in de Antwerpse muziekwereld. Ed Kooijman in samenwerking met Herman van Haren. En als ze het mij zouden vragen.

helemaal tot de laatste noot. Nat King Cole en L.O.V.E. En wij blijven nog even hangen in dat grijze hitverleden. Doen we met Lena Horne en Moon River.

Misschien wel de bekendste van Barry Manilow, Mandy. En omdat het een dubbelhit was, kreeg u daarvoor nog It's All in the Game. En nu gaan wij een spelletje kaart spelen.

0: Nat Miller, From a Jack to a King. Daarvoor Lisa Delbo, Liefde is een kaartspel. En wat had ik er nog graag? Het spelkaarten van Gerard de Vries achtergedraaid. Maar dat gaat niet, want het is 8:30 geweest. Het is tijd voor de Strangers.
1: Antwerpse muziek en de muziektrein, de perfecte combinatie.

John Rose, If I Only Had Time. En toen hadden we Isabel Bon, die al begonnen was, voor ze eigenlijk mocht. When a Woman Loves a Man. Dan werden er toentertijd wel eens briefjes geschreven, liefdesbriefjes. En die werden verzegeld met een kusje.

Brian Hyland en Sealed With A Kiss. Zo dadelijk onze vrienden van het West-Vlaams Himmingeld Fantecore. Maar eerst dit nog.

0: ABBA en Money, Money, Money. En wij blijven een beetje uit hetzelfde vaatje tappen.
1: Beste luisteraars van Radio Minerva, hier is...
2: West-Vlaamse Mingen Fentekoor, Mahogonia!

is niet echt drie keer geboren. En om me weer het tweede wijs, toen spoor me weer de woorden. Deze jongens zijn nog niet wilde groot gebracht. Niet alles dat ze wilden, werd de zoon nog direct gekocht. En soms onkelde mede naar de stok Amerikaan. Toen zink ik onze vroeg met me

gaat erom als ik je maar versta. Maar dat is bij de volgende heer helemaal niet van tel. Maar het is wel leuke muziek. Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti in Ritorno a Ballare. Wij sluiten af met Clyde Otis en Jungle Drums. Heel graag tot zo dadelijk na 9 uur.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

Mireille Mathieu, bravo, tu es gagné. En daarvoor hadden we een zielenpootje, A Man Without Love, Engelbert Humperdinck. En wat dacht u van deze? Bette Midler en haar versie van This Old House.

0: En deze Peter Schaap in Adem, Mijn Adem bracht de tijd op heel ruim 8:45.
1: Tijd om buiten de muzikale lijntjes van het muzikale fatsoen te kleuren. Hier zijn de mannen van Catastroof.

En wij lieten de muziek voor zich spreken, deden wij met Tony Bennett en Stranger in Paradise. We hadden Wendy van Wanten, Kiss Me Goodbye en Anne Christie, Could It Be Happiness?

The Supremes and You Can't Hurry Love. Zo dadelijk portie liefdesverdriet op uw radio. Dinah Shore, My Heart Cries For You. Maar eerst gaan we nog even, nu het nog kan, want vrijdag gaan ze blijkbaar staken bij de lijn, raaien met een tram.

kwart voor tien. Wij gaan het tempo gevoelig opdrijven. Zo dadelijk met Renee Froger in My Hit Parade. Maar eerst met Tom Jones, Help Yourself.

René Froger, My Hit Parade, medley bestaande uit Amarillo, Las Vegas, Knock Three Times, I Did What I Did For Maria, Baby, I'm Gonna Make You Mine. En om de cirkel rond te maken, terug Amarillo. Weet je wat ik ga doen? Ik ga zo dadelijk naar huis rijden en onderweg nog wat genieten van Coverland met Sis van de Beast. Maar eerst gaan we dit programma nog afsluiten. En dat gaan we afsluiten zoals collega Sarah dat gisteravond deed. Met trots op jou. Maar ditmaal in de versie van Natasha.

En zo zijn wij helemaal luid gezongen en zitten wij hier met kippenvel. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. En u weet, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
3: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
2: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darlene de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivels speelden 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

Goedenavond en welkom in Coverland, het land van Cis. Deze keer zitten we eenmaal centraal. Een stem die al meer dan 60 jaar nauwelijks enige introductie nodig heeft. Namelijk Tom Jones. Maar Tom Jones zelf gaan we vanavond niet horen. We zijn namelijk op zoek gegaan naar liedjes die we kennen uit zijn repertoire en die later door andere artiesten werden opgenomen. Soms gewoon in het Engels, soms in het Frans, Duits, Spaans, Italiaans of zelfs Scandinavisch. Zo horen we vanavond eigenlijk het repertoire van Tom Jones, zonder hem voortdurend zelf te draaien. Het zijn allemaal nummers die hij voor de eerste keer op plaat zette en later door anderen werden gecoverd. En we beginnen in 1965, het jaar waarin voor de toen 24-jarige Welshman alles veranderde. It's Not Unusual werd geschreven door Les Reed en Gordon Mills. Aanvankelijk was het nummer bedoeld voor Sandy Shaw, maar nadat zij Tom Jones de demo hoorde inzingen, vond ze dat hij het zelf moest uitbrengen. En een verstandige keuze bleek. In 1965 werd It's Not Unusual zijn eerste Britse nummer 1 en het lied waarmee de toen nog vrijwel onbekende Welshman internationaal doorbrak. Ook vandaag plukt hij er nog altijd de vruchten van. Ook de Britse jazzzangeres Claire Teal pakt het nummer aan. Ze haalt het nummer weg uit die typische 60s pop en laat horen dat onder het bekende arrangement ook gewoon een bijzonder sterke compositie verborgen zit. Tom Jones door een jazzbril bekeken. Een mooie start voor onze special.

Once Upon a Time stond al op Tom Jones' eerste album Along Came Jones uit 1965 en verscheen ook als single. In Italië kreeg de melodie een compleet ander leven. Bij Luigi werd Once Upon a Time omgedoopt door Adam en Eva. En daarmee zijn we meteen bij een van de leukste aspecten van Coverland. Een titel hoefde destijds niet helemaal vertaald te worden. Zolang de melodie maar overeind bleef, mocht de tekstschrijver er totaal zijn goesting mee doen. Een nieuw verhaal, een nieuwe versie. Dit is Luigi.

En op de achterkant van de single Once Upon a Time stond in 1965 I Tell the Sea. Geen grote Tom Jones hit en precies daarom is zo'n nummer voor Coverland interessant. De melodie vond namelijk toch haar weg naar andere landen. In het Spaans werd het Le Pido del Mar, hier gezongen door Gemma. Een minder bekende Tom Jones opname die dankzij een buitenlandse bewerking een heel ander leven kreeg.

En andermaal gingen Les Reed en Gordon Mills op papier om een nieuw nummer voor Tom Jones te schrijven. Dat werd I've Got a Heart. In Frankrijk kwam het terecht bij Eddie Mitchell. Hij maakte Je n'ai qu'un cœur van. Ik heb maar één hart. Dat past natuurlijk perfect bij Mitchell, die zijn carrière begon in de Franse rock and roll een jaar lang met veel plezier over het kanaal en de Atlantische Oceaan keek om interessant repertoire te vinden.

En nu komt wel een van de merkwaardigste combinaties uit deze hele special. Burt Bacharach en Hal David schreven What's New Pussycat voor de gelijknamige film uit 1965. Tom Jones zong het titelnummer en scoorde er internationaal mee. Maar het nummer werd ook in Jamaica opgepikt. Bob Marley en de Wailers en Tom Jones in één adem noemen, dat klinkt op het eerste gezicht behoorlijk vreemd. Maar toch komen beide werelden hier samen in dezelfde Bacharach-melodie.

band 1965 kreeg Tom Jones de opdracht waar zowat iedere zanger van zou dromen. Een James Bond thema zingen. John Barry schreef de muziek, Don Black de tekst en Tom Jones zong Thunderball. Het verhaal gaat dat hij de laatste lange noot zo krachtig aanhield dat hij tijdens de opname bijna van zijn stokje ging. Ja, in het Duits werd Thunderball heel beeldend Feuerball. Alan Koop maakte er zijn Duits-talige versie van.

bekende gedeelte van zijn vroege repertoire. Nita Rossi nam het nummer eveneens op. En dat maakt zo'n plaat juist interessant. Hier horen we niet hoe iemand een wereldhit probeert te evenaren, maar hoe een minder bekend lied van Tom Jones toch interessant genoeg bleek om door anderen, in dit geval een zangeres, te worden opgepikt. Dit is Nita Rossi met Unto Unfaithful, That Was You.

Nog een nummer uit Along Came Jones, het debuutalbum waarmee Tom Jones in 1965 definitief zijn carrière lanceerde. Some Other Guy werd geschreven door zijn toenmalige manager Gordon Mills. In Spanje werd het nummer Por Esa Mujer. Bruno Thomas brengt opnieuw zo'n typische jaren 60 bewerking. Dezelfde muzikale basis, maar in een andere taal en een titel die voor het lokale publiek zeer vanzelfsprekend klonken.

1966 verscheen Atomic Jones, het tweede studioalbum van Tom Jones. Daarop stond In a Woman's Eyes, geschreven door Bobby Russell en Martha Sharp. Cilla Black was toen natuurlijk geen onbekende voor Tom Jones, want ze maakte allebei deel uit van die enorme Britse popgolf van de jaren 60. En hier krijgt een lied uit het repertoire van de Welshman een vrouwelijke stem. En alleen daardoor verandert het perspectief van zo'n tekst heel behoorlijk.

opnieuw Burt Bacharach en Hal David. Promising Her Anything verscheen in 1966 bij Tom Jones en stond onder meer op de achterkant van zijn enorme hit Green Green Grass of Home. Bacharach schreef natuurlijk melodieën die vaak veel ingewikkelder waren dan ze bij de eerste beluistering leken. En misschien verklaart dat waarom zijn nummers zo graag gecoverd werden. Yeon Jean houdt hier de Engelse titel en die typische Bacharach-melodie helemaal overeind.

Leapy Lee kennen we vooral van Little Arrows, maar ook hij dook in het repertoire van Tom Jones. My Girl Maria komt uit de tweede helft van de jaren 60, toen Tom Jones nog in ongelooflijk tempo platen maakte. Het interessante aan Leapy Lee is dat hij zelf over een zeer herkenbare stem beschikt. En daardoor krijg je geen imitatie van Jones, maar typisch twee Britse zangers uit dezelfde periode die elk op hun eigen manier met hetzelfde materiaal omgaan.

En ook het volgende nummer stond op het album Green Green Grass of Home uit 1967. Het werd geschreven door Al Frisch en Al Nyberg. Geen van de allergrootste Tom Jones hits, maar dat maakt het juist interessant dat Manus Wild het nummer opnieuw opnam. Want covers vertellen soms ook bij welke albumtracks collega-artiesten indruk maakten. Niet alleen hits worden gecoverd, maar soms vindt iemand tussen 12 LP-nummers precies dat ene lied dat hij zelf had willen zingen. Dit is Manus Wild met All I Get From You Is Hard Eggs.

En 1967 verscheen I'm Coming Home als single van Tom Jones. En dat werd bepaald geen vergeten plaat. In Groot-Brittannië bereikte hij er de tweede plaats mee. Danny Street nam het nummer eveneens op. En de kracht zit vooral in die grote, bijna theatrale melodie. Precies het soort materiaal waarin Tom Jones zijn stem volledig kon openzetten. En bij een cover merk je dan pas hoe sterk zo'n melodie ook die karakteristieke Jones-stem overeind blijft.

Ginette Reno uit Canada beschikt zelf over zo'n stem die een lied moeiteloos kan maken. Why Can't I Cry stond in 1968 op Tom Jones' album Delilah en werd geschreven door Johnny Harris en Kim Clark. Het was geen grote single hit, maar juist daardoor past deze opname uitstekend in deze special. We zoeken immers niet alleen naar andere versies van grote successen, maar ook naar de verborgen pareltjes van het Tom Jones repertoire. Ginette Reno, Why Can't I Cry?

Een Nederlander in Coverland. Dries Roefink nam All I Can Say Is Goodbye, een nummer dat Tom Jones in 1968 op zijn album Help Yourself zette. Het werd geschreven door Marty Wilde en Ronnie Scott. Geen wereldhit andermaal, maar wel zo'n grote melodieuze ballad die uitstekend past bij het stemtype waarmee Tom Jones in de jaren 60 beroemd werd. En blijkbaar hoorde Dries Roefink er jaren later nog altijd iets in.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. U hoort politiek journalist Karel Latré.
3: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij. Namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
2: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal al wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.

Welkom terug in Coverland en in het tweede deel van onze special rond Tom Jones. In het eerste deel bleven we bijna volledig in de jaren 60 hangen. Maar Tom Jones stopte natuurlijk niet in 1968. Hij is vandaag nog altijd bezig. Zijn carrière zou nog veel gedaanteverwisselingen kennen. Van grote orkestpop naar Las Vegas, van country naar soul, van de jaren 80 naar moderne dance. En al die tijd bleven andere artiesten in zijn repertorium graal staan.

En nu maken we een flinke sprong naar 1987. Boy From Nowhere kwam uit de musical Matador. Met muziek van Mike Leander en een tekst van Edward Seago. Tom Jones bracht het nummer als single uit en scoorde er opnieuw zo'n grote Britse hit mee. Michael Ball is natuurlijk een van die bekende Britse musicalstemmen. En bij hem keert het lied dus eigenlijk terug naar de wereld waaruit het afkomstig is. Het theater.

En hier wordt het verhaal bijzonder. Touch My Heart werd geschreven door de Amerikaanse zanger en percussionist Vince, voluit Vincent de John Parrett. Tom Jones nam het in 1989 op en vervolgens, vandaag dus, horen we de componist zelf. Dat is altijd interessant, want eerst een grote zanger die jouw compositie opneemt en daarna als schrijver zelf laten horen hoe jij het nummer eigenlijk hebt bedoeld. Geen gewone cover dus, maar de auteur die zijn eigen lied terugneemt.

1991 verscheen Couldn't Say Goodbye, geschreven door twee bijzondere, succesvolle songwriters, Albert Hammond en Diane Warren. Carol Gott maakte er ook wunderkeen voorbij van. Michael Koensen schreef de Duitse tekst. En daarmee komen twee van de grootste stemmen uit de Europese showmuziek samen rond dezelfde melodie. De Welshman Tom Jones en de Tsjechische gouden stem Carol Gott. Een nummer dat bijna gemaakt lijkt voor zangers die niet bang zijn om groots uit te pakken.

must be you stond eveneens op Carrying a Torch uit 1991. Dat album heeft een bijzondere link met niemand minder dan Van Morrison, want hij schreef en produceerde een belangrijk deel van het materiaal voor de plaat. Tom Jones en Van Morrison waren in die periode opvallend dicht bij elkaar gekomen. En vandaag horen Van Morrison zelf met It Must Be You. Twee zangers met stemmen die je amper enkele seconden herkent. Elk met een heel eigen benadering.

En plots was Tom Jones helemaal van deze tijd. Voor Sex Bomb werkte hij samen met de Duitse producer Mouse T. Het nummer verscheen op Reload en werd in grote delen van Europa een enorme hit. Max Rabe en zijn Palace Orkester doen vervolgens iets heerlijks tegendraads, want ze halen de moderne dansproductie weg en behandelen de Sex Bomb alsof het ergens in een Berlijnse nachtclub van de jaren 20 of 30 had kunnen worden gespeeld. Dat is pas jongens echt coveren.

En we eindigen onze chronologische tocht in 2008. Tom Jones was inmiddels 68 toen hij het album 24 Hours uitbracht. If He Should Ever Leave You werd de eerste single uit dat album. Meer dan 40 jaar na It's Not Unusual was die stem er dus nog altijd. En de Tribute Company nam het nummer later opnieuw op. En daarmee hebben we ruim 4 decennia Tom Jones' repertoire doorkruist zonder dat Tom zelf voortdurend uit de luidsprekers kwam. Ja, dit waren allemaal covers van nummers die Tom Jones dus voor het eerst gezongen heeft. Zijn liedjes die een nieuw leven kregen, gebracht door andere artiesten. Tom Jones zelf zong zelf honderden covers en maakte van de meeste een ongelooflijk succes. Dit was dus onze Coverland special rond Tom Jones. Begon in 1965 met It's Not Unusual en eindigde meer dan 40 jaar later met If He Should Ever Leave You. Daartussen hoorden we zijn repertoire in het Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Noors, in soul, reggae, schlagerpop en zelfs de stijlvolle jaren 20 sfeer van Max Raben. En misschien zegt dat uiteindelijk meer over Tom Jones dan een gewone Greatest Hits uitzending. Want een hit hebben is één ding. Maar liedjes op plaats zetten waar andere artiesten jaren, soms tientallen jaren later nog iets mee willen doen, dat is iets helemaal anders. En dat hoort thuis in Coverland. Het programma waarin een lied zelden alleen staat. Ik wens u nog een hele fijne avond. En tot volgende week voor weer een nieuwe Coverland.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
3: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij. Namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
2: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won twee keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.

gold and time. The thief.